U hoorde Buena Vista Social Club en Omara Portuondo. We vervolgen met het album Duet van Compay Segundo. Compay Segundo, hij leefde van 1907 tot 2003, was een Cubaanse muzikant en componist. Compay Segundo groeide op in de stad Santiago de Cuba. Hij speelde armonico, een zevensnarige gitaar waarbij de G-snaar is verdubbeld. Hij werd een populair componist en muzikant en zeer bekend bij liefhebbers van Cubaanse muziek. Echt beroemd werd hij pas in 1997 met het uitbrengen van het album Buena Vista Social Club in een samenwerking tussen de gelijknamige groep en de Amerikaanse gitarist-producent Ry Cooder. Het won diverse Grammy Awards. Compay Segundo verscheen ook in de film met dezelfde titel van regisseur Wim Wenders.

U hoorde het album Cuba Havana. We vervolgen met het album Noventa Millas van Gloria Estefan. De titel van het album Noventa Millas verwijst naar de afstand tussen Cuba en het zuidelijkste puntje van Florida, waar veel Cubaanse vluchtelingen wonen. De samen met haar man Emilio Estefan en de broers Ricardo en Alberto Gaitán gecomponeerde muziek is een eerbetoon aan Gloria's geboorteland Cuba. Aan het album werkten maar liefst 25 gastmuzici mee, die veel betekend hebben voor de traditionele en Cubaanse of moderne Latin music. Toen Gloria Estefan tijdens de Amerikaanse première van dit album het lied zong Esperando cuando Cuba sea libre, hopend op wanneer Cuba vrij zal zijn, konden velen hun tranen niet bedwingen. Maar Noventa Millas nodigt bovenal uit tot vrolijk dansen en feestvieren.

Thank you.

U hoorde Bebo Valdés en Javier Colón. Wij vervolgen met het album Piano y Ritmo, Cuban Jazz Legends. Cuban Jazz Legends is een meesterlijke organische verkenning van de Afro-Cubaanse jazz. Het beschikt over een all-star line-up onder leiding van pianist Rodolfo Argulín Justiz en percussiezwaargewicht Tata Guinness op conga's. Het album vangt de essentie van de gouden eeuw van de Cubaanse descarga, jam-sessies, waarbij traditionele Cubaanse ritmes worden gecombineerd met vloeiende jazz-improvisatie. We gaan nu luisteren naar drie nummers van de Cuban Jazz Legends. Mulata Rumbera van Alejandro Rodriguez Oliva, Aguardiente van Tata Guinness en tot slot Decidete Mi Amor van José Antonio Méndez.

U hoorde Piano y Ritmo, Cuban Jazz Legends. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb en Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Goedemorgen, dit is de ochtendeditie, het dagelijks programma bij de Concertzender tussen 7 en 10 uur. We beginnen en eindigen vandaag met muziek van Joseph Haydn. Daartussendoor hoort u muziek van vrij bekende componisten als Chopin en Von Weber, maar ook bijvoorbeeld van Antonio Martín y Coll. Maar eerst, zoals steeds deze week, een pianotrio van Haydn. Vandaag is dat het trio nummer 19 in G klein. Het is een opname uit 1952 met drie Russische grootheden. Pianist Emil Gilels, violist Leonid Kogan en cellist Mstislav Rostropovich.

Dat was Dino Lipatti in een opname uit 1947 van de Sonate voor piano nummer 3 in B klein, opus 58 van Frédéric Chopin. Op een overwoekerd pad is een bekende cyclus van in totaal 15 pianostukken van de Tsjech Leos Janáček. Een landgenoot van hem, Jarmil Burghauser, maakte van het eerste boek van de cyclus een bewerking voor strijkkwartet. Deze 10 deeltjes worden nu gespeeld door het Quartetto Energie Nove.

U hoorde een bewerking voor strijkkwartet van het eerste boek van de pianocyclus Op een overwoekerd pad van Leos Janacek. Het werd gespeeld door het Quartetto Energie Nove. De bewerking was van Jarmiel Burghauser. U luistert naar het programma De Ochtendeditie, dagelijks te beluisteren bij de concertzender tussen 7 en 10 uur. Wilt u graag veel mooie en bijzondere muziek blijven horen, in uiteenlopende genres en zonder veel gepraat, dan kunt u overwegen om donateur van de concertzender te worden, als u dat al niet bent. We zijn voor ons voortbestaan grotendeels afhankelijk van donaties, groot en klein. In deze ochtendeditie gaan we verder met de ballade voor saxofoon en orkest van Frank Martin. Het London Philharmonic Orchestra wordt gedirigeerd door Matthias Bamert.

U hoorde de Grand Partita van Mozart in een klassiek geworden uitvoering door het Nederlands Blazers Ensemble onder leiding van Edo de Waard. Tja, wat kunnen we na deze prachtige en monumentale muziek nog draaien? Nou, in ieder geval iets, want het uur is nog niet vol. We kozen voor twee korte pianowerken die u misschien nog wel kent van uw pianoles. Het eerste is een dodemars in C klein. Of is het een parodie op een dodemars? Het tweede de fantasie in D klein.

U hoorde de fantasie voor piano in D-klein van Mozart en daarvoor de treurmars in C-klein. Details vindt u op onze website. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voornamelijk gewijd was aan de grootse blazerserenade Gran Partita. Volgende week zijn we terug met iets heel anders. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Bij de Concertzender gaan we dit uur zwerven door de barok met een uitstapje naar het klassicisme. In deze zwerftocht hoort u een reeks muzikale pareltjes die het verdienen om opnieuw tot klinken te worden gebracht. Werken van Karel Hakkaar, Karel Philipp Emanuel Bach, Giovanni Porta en Johann Ludwig Krebs laten horen hoe rijk en veelzijdig het muzikale landschap van de 17e en 18e eeuw was. Deze componisten, ieder met een eigen signatuur, bieden samen een boeiende inkijk in een periode waarin de Europese muziekcultuur tot grote bloei kwam. De uit Vlaanderen afkomstige componist Karel Hakkaar behoort tot de meest intrigerende, maar relatief onbekend gebleven figuren uit de vroege barok in de Lage Landen. Hij was actief in onder meer Amsterdam en Den Haag en verwierf bekendheid met zijn kamermuziek en vocale werken. In zijn muziek komen invloeden uit de Italiaanse en Franse stijl samen, zonder dat hij zijn eigen muzikale stem verliest. Juist die combinatie van internationale oriëntatie en persoonlijke expressie maakt zijn werk bijzonder. De vijfde sonate laat horen hoe hoog het niveau van de kamermuziek in de 17e eeuw ook buiten de grote muzikale centra lag. Hier is zijn Sonata Quinta a Tres.

0: Thank you, ma'am.
1: Het is misschien wel leuk om een beetje te vertellen hoe Mike en ik elkaar kennen. Wij kenden elkaar alleen maar via de sociale media. En toen was ik vorig jaar 6 maanden in Rio. En toen stuurde Mike mij op een gegeven moment een berichtje van... Hey, ik ben ook in Rio volgende week. Lijkt me best wel leuk om eens te zien naar welke plekken jij nou toe gaat daar. En toen zei ik, nou oké, ik neem je mee op sleeptouw. En dat was nogal een marathon. Want ik stop niet. Als ik in Rio ben, dan ga ik maar door. Maar we hebben heel veel mooie muzikale avonturen beleefd daar. En ik vond het heel mooi om te zien hoe Mike, net als ik, met een soort kinderlijk enthousiasme daar indook. En dat is wat ik altijd zo mooi vind aan die Braziliaanse muziek ook. Waar we ook achter kwamen, was dat wij een gemeene achtergrond hebben.

Namelijk dat onze vaders allebei operazangers waren. Dus we hebben nogal wat gemeen. En toen ik weer terugkwam naar Nederland, toen nodigde Mike mij uit om een podcast op te nemen. En toen zei ik van ja, maar we gaan nu niet alleen maar zitten praten. We gaan ook even muziek maken. En dat werkte eigenlijk zo goed dat we door zijn gegaan. En dat we nu als duo gaan opnemen over 2 weken. Ik pak even, mocht u zich afvragen, dit is pre- en probiotica. Dit komt voort uit noodzaak. Ik was bij Mike voor een repetitie en ik had mijn shaker niet meegenomen. Toen zei ik, heb je nog een leeg pillendoosje en rijst? En dat had hij. Zo simpel kan het zijn, mensen. Jullie hebben allemaal al een shaker in huis, alleen jullie wisten dat nog niet.

0: Dankjewel.
1: Het is tijd voor Beatrice. Dit is nou echt zo'n stuk wat ik al jaren wilde spelen. Maar wat voor mijn gevoel echt het beste werkt met piano. Een stuk van Chico Buarque. Het heet Beatrice.

Thank you, Brian. Gaat altijd snel. En we hebben zo moeten kiezen. Want alles wat we spelen vinden we heel erg mooi. En we konden niet alles spelen wat we hebben. Het volgende stuk is van Ivan Lins. Die trouwens morgen met José Koning... Nee, overmorgen met José Koning in Bimhuis is. Madalena.

Je hebt geluisterd naar World of Jazz Live, een concert van Mike Del Ferro en Femke Schmid. De tweede in een serie van concerten die wij opnamen On The Roof in Amsterdam-Noord. Volgende week weer een nieuwe aflevering met kakelverse live-opname van de mooiste podia van Nederland. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Sam de Jong, opname On The Roof, Chris Hul, studiotechniek. Mijn naam is Arjan Wendt.

Ja, een wat ander begin van een chansonuur dan gebruikelijk bij de concertzender. Zomerse muziek uit de film Le Cornio met Louis de Funès en André Bourvil uit 1965. Bijna 12 miljoen mensen gingen daar destijds naar kijken in Frankrijk. En ook in Nederland was die film erg populair, nog jarenlang, decennia lang regelmatig op televisie te zien. En daar, van die film, zullen de mensen hier in Nederland Bourvil het beste kennen. Naast die andere kaskraker die nog bekender was trouwens en die een jaar later in de bioscoop te zien was, La Grande Vadrouille van Gérard Oury, waarin hij ook al samenspeelde met Louis de Funès. Meer dan 17 miljoen Fransen gingen daarvoor naar de bioscoop in 1966. En 50 jaar na dato kwam er ook nog een keer een gerestaureerde versie opnieuw in roulatie. En ook dat was weer een succes. Ook in Nederland was die film regelmatig op televisie te zien in de jaren 70 en 80 en 90. De acteur Bourvil was ook een bekende chansonnier. Vandaar dat hij centraal staat het komende uur bij de concertzender. Hij schreef af en toe zelf teksten. En in totaal heeft hij meer dan 300 liedjes op de plaat gezet. Een van zijn mooiste liedjes is dit La Tendresse, een tekst van Noël Roux op muziek van Hubert Guiraud.

La Tendresse, een opname van André Bourvil uit 1963. Zijn carrières als acteur en als chansonnier gingen bijna gelijk op. Kort na de oorlog speelde hij zijn eerste rollen in films. En tegelijkertijd maakte hij ook zijn eerste plaatopname in die jaren. Zijn doorbraak kwam in 1945 als chansonnier met het lied Le Crayon, waarvoor hij zelf de tekst geschreven had.

Twee liedjes waarvoor Bourvilles zelf de tekst schreef. Eerst Le Crayon uit 1945 en zojuist La Rumba au Pinceau uit 1947. Net als Henri Salvador, die een week ouder was dan hij, zijn 100ste geboortedag herdachten we vorige week in dit programma, was André Bourvilles iemand met een groot komisch talent en daardoor kwam hij als serieuze chansonnier wat minder uit de verf, net als Salvador dus. Maar als acteur heeft Bourvilles later bewezen ook uitstekend uit de voeten te kunnen in dramatische rollen. En als zanger heeft hij ook een paar hele mooie nostalgische liedjes op de plaat gezet. Zoals dit Le Printemps d'aujourd'hui. Een beetje sentimenteel, maar op een mooie manier. De lentes van tegenwoordig zijn niet meer zo mooi als de winters van vroeger.

Ballade Irlandaise, een tekst van Eddie Marnay op muziek van Emile Stern, gezongen door acteur en zanger Bourvil, de man die centraal staat in dit chansonuur bij de Concertzender, want op 27 juli 1917 werd hij geboren, dus dat is 100 jaar geleden. En dat gebeurde dus een paar weken nadat er in Utrecht een zekere Wim Sonneveld het levenslicht had gezien, die later een aantal van de chansons die een succes werden in de versie van Bourvil in de Nederlandse versie op zijn repertoire zou nemen. In de Nederlandse vertaling. Zoals dit Ma Petite Chanson, een tekst van Robert Niel op muziek van Gaby Verloor uit 1959.

0: La Giraffe, een lied van een nog hele jonge Michel Berger uit 1967. Hij was nog geen 20 toen hij dit schreef. En het werd toen meteen al uitgevoerd door de beroemde Bourvil. Die was vooral beroemd als acteur, maar toch ook een grote naam in de chansonwereld. Al was het maar omdat hij bevriend was met Georges Brassens. Ze waren een tijd lang buren. Maar Bourvil heeft toch ook 300 liedjes op de plaat gezet. En die platen waren vaak een groot succes. Hier weer zo'n typisch aangenaam liedje van hem. Hij speelt hier de brave huisvader. Hij had altijd iets kwetsbaars en aandoenlijks. Zowel in zijn rollen in films als in zijn liedjes. En dit zong hij samen met Pierrette Bruno. Ze zijn in dit lied een echtpaar dat net de laatste gasten heeft uitgelaten na het huwelijksfeest van hun dochter. Ja, daar hebben ze het allemaal voor gedaan. Zonder kinderen zouden ze misschien niet zo van elkaar hebben gehouden.
1: Voilà, c'est terminé. Tout le monde est parti. Notre fille est mariée. Elle est partie aussi.
2: Tu crois que nos invités ont tous été contents?
1: Avec ce qu'ils ont bu, ce serait pas étonnant.
2: Va falloir tout ranger, j'en ai pour un moment.
1: Tu dois être fatigué, viens t'asseoir un instant. Tout comme il y a 20 ans, on se retrouve tous les deux.

Mon frère, zong Bourvil in 1962. We sluiten af met een dorpje in de maneschijn uit 1968, 2 jaar voordat Bourvil op 53-jarige leeftijd aan een slopende ziekte overleed. Als hij nog had geleefd, dan zou hij op 27 juli 100 jaar zijn geworden. Zijn weduwe, die overleed in 1986... Ze verongelukte toen ze zijn graf had bezocht. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo, met vanavond de zanger Justo Betancourt. Justo Betancourt werd 61 jaar geleden in Matanzas, Cuba geboren en zong al professioneel toen hij 11 jaar oud was. Op zijn 16e volgde de eerste platenopname. Kort daarop vertrok hij naar New York City. Hij kreeg werk bij de orkesten van Orlando Marin, Johnny Pacheco, Eddie Palmieri, Ray Barreto en bij La Sonora Matancera, om er maar een paar te noemen. Hij was een van de eerste artiesten die bij het toen nieuwe label Fania tekende. Door de eerste plaat in 1968 nam zijn carrière een enorme vlucht.

Justo Betancourt en de plaat die hem onmiddellijk succes bracht. Hij bleef samenwerken met Johnny Pacheco, die bij Fania zo'n belangrijke rol speelde. En in 1974 en 1975 volgden nog meer platen.

Een maand later, in februari 1949, staan de 17 beboppers van Roy Porter weer in de studio en wederom drie stukken. Phantom Moon, met solo's van Leroy Robinson op alt en Jimmy Neppe trombone. Howard's Idea, met solo's door Art Farmer en Clifford Solomon. En Little Wick, met solo's door Eric Dolphy, Jimmy Neppe en Clifford Solomon.

Voordat we Roy Porter nogmaals gaan horen, in het gezelschap van Charlie Parker, eerst nog even een van de meest bizarre sessies waarin Dizzy Gillespie en Charlie Parker ooit hebben meegedaan op 29 december 1945 in Hollywood.

Dat was Poppity Pop door de band van de pianist, gitarist, zanger Slim Gaillard. Waarin we behalve Charlie Parker en Dizzy Gillespie ook nog de drummer Zooty Singleton tegenkomen. Singleton had in de jaren 20 roem vergaard als drummer bij de Hot Five van Louis Armstrong en het trio van Jelly Roll Morton. Via New York bevond hij zich nu voor een paar jaar aan de Westkust om na de oorlog zijn carrière weer te vervolgen in New York City. Aangevoerd door de absurdistische vocale kunstenaar Slim Gaillard horen we ook nog de drie andere stukken. This Is Boogie met Slim Gaillard op de piano, Flatfoot Floogie en Slim's Jam.

0: fix it. Say, look here, Papa. How about setting a riff on the next chorus and we'll take him on out there because he's got here. He got to go and make another gig there. Let's go. I got to get up early in the morning myself. So let's riff on the next chorus.
1: Roy Porter, opgegroeid in Colorado Springs, was na zijn militaire dienst als piepjong onervaren muzikantje in Los Angeles neergestreken. Daar werd hij goed genoeg bevonden door de trompetist Howard McGee om toe te treden tot zijn band. Roy Porter gaat natuurlijk vooral de geschiedenisboeken in als drummer van 2 Charlie Parker sessies in Hollywood. Daarvan laat ik nu de sessie van 28 maart 1946 horen. Miles Davis trompet, Charlie Parker altsax, Lucky Thompson tenor, Dodo Marmarosa piano, Arv Garrison gitaar, Vic McMillan bas en Roy Porter drums. 4 stukken, Moose the Mooch, Yardbird Suite, Ornithology en A Night in Tunisia.

We nemen afscheid van Central Avenue, de hectische uitgaansbuurt van Los Angeles tussen 1945 en 1950, met een stuk door het septet van Slim Gaillard, Santa Monica Jump.

Welkom bij uitzending 10 alweer van Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver. En vandaag gaan we luisteren naar het Hammond-orgel. Ik heb een aantal Hammond-organisten voor jullie uitgekozen. Er zijn er heel veel, dus misschien komt er nog wel een uitzending waarin ik hier aandacht aan besteed. Maar vandaag gaan we naar Oostenrijk om te luisteren naar Raphael Resnick. We gaan naar Australië om te luisteren naar Lucky Dolly. We gaan naar Amerika om te luisteren naar John Medeski. En uit eigen land gaan we luisteren naar Frank Montis. We gaan beginnen met Raphael Resnick, een Oostenrijkse Hammond-organist. Hij heeft een nieuw album, dat heet Committed. De Raphael was trouwens laatst in Nederland en ik heb met hem mee mogen spelen. Dat was een hele mooie ervaring. Waarschijnlijk staat er binnenkort iets van op YouTube, dus zoek het op. En misschien volgend jaar weer dat hij in Nederland is. Maar eerst van het album Committed hoor je Duffing Around and I Shall Not Be Moved, Raphael.

Dat was Rafael Resnik. En vanuit Oostenrijk gaan we even naar Australië om te luisteren naar Lucky Dolly. Een te gekke Hammond-organist ook. Die nu toert met Joe Bonamassa en gaat echt de hele wereld over. En hij heeft ook gespeeld in Nederland een paar jaar geleden. En ik denk ook wel dat hij weer terugkomt met zijn eigen band, zijn trio volgens mij. Dus houd dat in de gaten, hij is echt te gek, een fenomeen op het podium. Maar eerst van het album Make or Break gaan we luisteren naar de nummers Make or Break, Can't Get Close to You and A Woman. Hier is Lucky Dolly.

0: these days, you gonna hang your head and cry. Yes, one of these days, you'll hang your head and cry. Because you never miss your water, baby, till your well runs dry.
1: Dat was wel een maffe gast hoor, die Wynonie Harris. Hij was ooit begonnen, ja, hij is in de sport begonnen denk ik. Daarna is hij Lindy Hop danser geweest. En daardoor bewoog hij bijzonder soepel. En hij zag hoe, toen hij een keer in Kansas City was, hoe Big Joe Turner succes had bij de dames. Dus toen is hij ook gaan zingen. Dus dat is begin jaren 40 geweest. Muzikanten hebben mij verteld dat hij de gewoonte had om vanaf het podium mooie dames die vooraan zaten te fixeren en daar ook sensuele heupbewegingen bij te maken, die Elvis Presley van hem heeft overgenomen vermoedelijk. En dan in de pauze ging hij gewoon naast zo'n dame zitten en dan ging hij haar het hof maken of er nou iemand naast zat of niet, maakt het niet uit. Dus de mensen vroegen zich af, die muzikanten, waarom die nooit het ziekenhuis in is geslagen. Goed, Hard Driving Mama, 1947. Dan The Big City Blues met Tab Smith en Alan Eager op saxofoon, 1947. Bide Again, Bide Again, wat volledig geïmproviseerd is, ook uit 1947. En Sitting on It All the Time, 1949.

Dat was duidelijk een waarschuwing voor de dames. Nooit te lang wachten. Sitting on it all the time. Dit is nog steeds het programma Jump, gewijd aan Winona Harris voor de concertzender en World of Jazz. Good morning, Judge. Mr. Blues is coming to town. Confessing the Blues en Bloodshot Eyes uit de periode 1950-1951.

Bloodshot Eyes. Ja, dat moet je niet hebben eigenlijk. Love and Machine is in 1951. En Keep on Churning Till the Butter Comes, 1952. En de tenoristen zijn respectievelijk Lefty Edwards en Louis Stephens.

0: forever. Here comes your boy.
1: Keep on churning. Ja, dit was typisch het soort songs waar Wynonna Harris heel populair mee werd. En waar de blanke, godsvrezende gedeelte van de natie heel erg pagers voor was. Want zo rond 1952 begonnen ook de blanke teenagers, althans een gedeelte daarvan, te luisteren naar dit soort muziek. En dat was natuurlijk bij de wilde spinnen af. 1952 komt Do It Again Please. En dat is met het orkest van Lucky Millinder. En Count Hastings is daar de tenorsaxofonist. Bad News Baby uit 1952 ook met Charles Edwards op tenor.

0: could get to rockin', but it ain't the good rockin' kind. So it's bad news. Ooh, it's bad news.
1: Bad news, baby. Ja, dat was een soort answer song op Good Rockin' Tonight. Wat ook een grote hit was voor Wynonie Harris, een paar jaar eerder. Goed, het is weer zo'n beetje gebeurd. En nog even over hoe het afgelopen is met Wynonie Harris. Niet zo best namelijk. Hij heeft het niet kunnen redden in de rock'n'roll tijd. Zoals in tegenstelling tot zijn leermeester Big Joe Turner, die het wel heeft gered. Goed, maar het was wel de moeite waard om even een overzicht te geven van zijn werk.
2: Whiskey, whiskey on the shelf. You were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down and opened you up and passed you round.

Dit is Vocal Jazz. Mijn naam is Ineke Heiliger. Vandaag een nieuwe oogst. Recent uitgebrachte jazz vocal releases. Het eerste album is niet op de naam van de vocalist die opzingt, maar op naam van de trompetist, Paolo Freso, Italiaanse trompetist. En hij vormt een trio met de van oorsprong Argentijnse pianist Gustavo Bertelman en de in België geboren David Links, die al heel lang in Parijs woont. En die trouwens niet onderdoet aan, laten we zeggen, aan warmbloedigheid en zuidelijk temperament. Het zijn songs die voornamelijk in het Italiaans, Spaans en Portugees worden gezongen. Soms ook in het Engels en zelfs één in het Nederlands. Drie daarvan vandaag. Each Day New. Paolo Freso schreef de muziek en David Links schreef hierop de lyrics. En dan in het Portugees A Falta de um Lugar. Dat is ook door Paolo Freso geschreven. En de lyrics hiervan zijn van Celso Viafora, die ook wel eens voor Ivan Lins lyrics schreef. En dan van een Mexicaanse componist, Armando Manzanero, heet hij. Esta tarde vi llover. En daar heeft Tony Bennett ooit eens een Engelse versie van gezongen. Toen heette het Yesterday I Heard the Rain. Drie songs van het album Trama Latino.

Die ten tijde van deze opname in een interview verkondigde dat hij voortdurend depressief was over de manier waarop hij speelde. Ook al ben je samen, toch kun je eenzaam zijn. Woody Herman.

Aangename zomerse muziek door tenorsaxofonist Stan Getz met gitarist Charlie Bird op een album dat ze in 1962 maakte met bassist Keeter Betts en de percussionisten Buddy Deppenschmidt en Bill Reichenbach. Dit heette Opato en dat betekent de eend. En ervoor een vocale Woody Herman op het album Songs for Hip Lovers, waarop hij werd bijgestaan door trompetist Harry Sweets Addison, gitarist Barney Kessel, tenorsaxofonist Ben Webster, pianist Jimmy Rowles en slagwerker Larry Bunker. Net had plaats 1957. Een jarenlang miskende zanger nu, die pas postuum de aandacht kreeg die hij bij zijn leven had verdiend. Dit komt van een album dat jaren op de plank was blijven liggen voordat het geruime tijd na zijn dood toch nog werd uitgebracht. Ik heb het over Johnny Hartman. De plaat verscheen pas in het CD-tijdperk en heet And I Thought About You.

0: Het orkest van Les Brown, in de jaren 40 wereldberoemd geworden met stukken als The Sentimental Journey met Doris Day. Maar dit kwam uit een nog vroegere periode, uit 1937, toen er werd opgetreden onder de naam The Blue Devils. En dit was hun Dance of the Blue Devils, een compositie van de leider zelf. En daarvoor Johnny Hartman met After You've Gone van de zo vertraagde plaat And I Thought About You. Ja, en dan nu een ondeugende dame, althans zo werd ze vroeger gezien. Optreden deed ze in lounges en cocktailbars. Veel van de onderwerpen waarover ze zong waren destijds taboe en lagen vooral in de erotische hoek. Het gevolg was dat radiostations haar werk niet draaiden en omdat ze ook met platenmaatschappijen problemen kreeg, was ze haar eigen label begonnen. De platen die dat label uitbracht werden dan vaak, zoals dat toen heette, onder de toonbank verkocht. Haar naam was Ruth Wallace en een mooi voorbeeld van haar repertoire is dit liedje over de voordelen van wat Wim Sonneveld wel eens een rijke natuur dan wel een flinke bos hout voor de deur heeft genoemd.
1: Gotta have boobs if you wanna impress tycoons and roofs. You need boobs to fill out a sweater. You need two, but three might be better. And that's one in the back for dancing. Do do do do do do do do do do do do do. You've gotta be stacked. Hey, you gotta be grouped.

Stormy Weather, Art Tatum, 1937, en te vinden op het album The Art of Art Tatum. En daarvoor entertainer Ruth Wallace met haar boobs. We grijpen nog een beetje terug op Stormy Weather van daarnet, althans op de wind daaruit. Een titel die, denk ik, was geïnspireerd door die grote speelfilm uit de jaren 30, maar daar niets mee te maken had. Sarah Vaughan met Gone with the Wind.

0: Two Tickets to Georgia, het orkest van Ben Pollack, 1933, met solo's van niet alleen trombonist Jack Teagarden, maar ook van Eddie Miller, Matty Matlock en Sterling Bose. En de vocalist was Neppy Lamar. En Sarah Vaughan hoorden we met Gone with the Wind, daarbij ondersteund door een 55 personen sterk vioolorkest, en te vinden op het album Vaughan and Violins uit 1958, gearrangeerd door Quincy Jones. Iets nu dat heel bekoorlijk klinkt, maar wie naar de tekst luistert, hoort dat er zich toch wel een groot drama met een dame heeft voltrokken. Het komische duo Homer en Jethro, Frida on the Freeway.
1: Frida and me was to marry, but that's all in the past. I thought she was following close behind, but I guess I drove too fast.

Kijk, en dat is waar het op aankomt in het leven. Ervaring. Dit was entertainer en pianiste Martha Davis en de bassist was haar echtgenoot Spouse. We hebben ze al vaker gehad in het paleis, dus ik hoef verder niets over ze te vertellen. En dat is sowieso beter, want de tijd begint alweer danig te dringen. Snel nog zo'n eendagsvlieg uit de jaren 60. The Overlanders. Ze haalden op 29 januari 1966 de eerste plaats in de Britse singles chart en notabene met een coverversie van een nummer van de Beatles. De plaat bleef 3 weken op de eerste plaats staan, maar alle volgende platen flopten en al in oktober 1967 werd de groep ontbonden.

Dat waren achtereenvolgens The Overlanders, de band van Ray Noble met Al Bowley. En de Hongaars-Nederlandse zingende zusters Trio Lescano met Chiribiribin. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

0: Welkom luisteraar. U luistert naar de concertzender met het programma Musicians Corner. Mijn gast vandaag is Raoul van der Weijden, geboren in 1949. Hij begon met klassiek viool, onder andere in het Noord-Hollands Jeugdorkest. Hij studeerde contrabas bij John Clayton en Norma Brooks en contrapunt bij Guus Jansen. Hij werkte vanaf het eind jaren 70 samen onder andere met de onlangs overleden Tristan Honzinger, met het Punt Uit Orkest van Bert Koppelaar, met Luc Houtkamp, Ab Baars en verschillende formaties van Guus Jansen. En hij maakte deel uit van het Paul Termos Trio, Burton Green Trio en Kwartet, het Spazio Trio met Conrad Bauer en Günther Baby Sommer. En verder speelde hij met Michiel Scheen en Jan Willem van der Ham. Hij heeft deelgenomen aan projecten van beeldend geluidskunstenaar Peter Zegveld en speelde met het Sound Lee Kwartet met werk van Lee Konitz, het Blue Lines Trio met Michiel Scheen en George Heddo en het Alter Ego Kwartet Xavier Plamplona. Begin 2006 bracht hij het soloalbum Passages uit dat hij opdroeg aan zijn vriend en collega Paul Termos, die in 2003 overleed. Sinds 2014 programmeert hij maandelijks in Huis de Pinto in Amsterdam met de serie Pinto Tonics nummer 1. En sinds 2016 heeft hij de serie All Strings Night en programmeert hij ook op Zeeburg in Eiburg. En dat is, Raoul, ik kan het even niet vinden. Hoe heet het?
1: Theater Vrijburg.
0: Theater Vrijburg.
1: Ja.
0: Oké, dat kwam er een beetje met hort en stoten uit, maar het is ook zoveel.
1: Ja, nee,
0: we gaan meteen luisteren naar het eerste nummer. En dat is een nummer van het Guus Jansen Septet. En het heet Vijzelstraat.

0: Het Guus Jansen septet met het nummer Vijzelstraat. Raoul, we horen hier, iedereen komt al aardig aan de beurt, maar heel prominent is ook Annemarie Roelofs op trombone, die we helaas nooit meer horen.
1: Ja, dat is heel jammer, want Annemarie was een heel begaafde improvisator, maar ook een hele goede lezeres, zowel als violiste als tromboniste. Dus we weten, ze woont geloof ik in Duitsland. Maar goed, waar het eigenlijk in dit stuk om gaat, is dat Guus als componist heel goed in staat is om vanuit een soort beeld de Vijzelstraat te associëren naar de Vijzel, dus iets opvijzelen. Dus in zo'n stukje hoor je dat de melodie, het materiaal, wordt opgevijzeld. En dat is typisch iets voor Guus, dat hij met iets heel kleins een vorm kan creëren.
0: Ja.
1: En dat heb ik altijd enorm gewaardeerd en dat waardeer ik nog steeds. Dat is echt een geweldige kwaliteit.
0: Ja. Ja, leuk. We gaan meteen door met het nummer Bury the Hymnbook van Servu Demisi. En die gebruikt zijn stem en Begana, dat is een Ethiopische harp.

ለምን ይዘሸዋል ዳይቱን ለመስል ዳይቱን ለመስል ከሰባብ ላቦዲ ይደገም ይመስል

0: van de cd Songs of Beginner, Bury the Hymn Book. En de Beginner is een Ethiopische harp. Nou, we konden het allemaal niet verstaan, Raoul, wel. Weet je waar het over gaat?
1: Nou, deze Begena die wordt bespeeld door de aristocratie in Ethiopië sinds de 15e eeuw en monniken. Dat is nu enigszins verwaterd, want deze Servo Dimissi is geen monnik en ook geen aristocraat volgens mij. Dus het is wat verbreed. De harp is eigenlijk gebaseerd op de Griekse lier, maar in het boek Genesis, dus vele eeuwen vroeger, wordt al gewag gemaakt van de harp van koning David. Wat we hier horen is een instrument met een enorme sonoriteit, een hele diepe, minimalistische, etno-minimalistische aanpak. Dus het materiaal is heel beperkt. En Servo zingt hier een lied. En dat kan een gedicht zijn, dat kan een gebed zijn, dat kan een meditatie zijn. Het zijn dus altijd spirituele liederen, kun je zeggen. En zijn stem plus die harp samen vormt zo'n enorme sterke eenheid. Ja, dat ik dit graag wou laten horen.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Ethiopië is christelijk, hè? Is al heel oud christelijk.
1: Heel
0: dus
1: oud christelijk,
0: vandaar,
1: ja.
0: Ja, ja, ja. Ben je in Ethiopië geweest?
1: Ik ben helaas nooit in geweest, maar Terry X van de X heeft dus een platenlabel waarin hij dus heel specifiek Ethiopische muziek

Steve Lacy met het stuk Hubris. Dit was het weer voor vandaag. Dankjewel Raoul van der Weijden. Dankjewel Michiel van Garling, die zoals gebruikelijk de techniek deed. Mijn naam is Caroline Schoenveld. Het laatste stuk is van het Blue Lines Sextet. Weer met Raoul van der Weijden zelf en Michiel Scheen. Tot de volgende keer.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en ik begon natuurlijk weer met nieuwe muziek. Dit keer van slagwerker en componist Eloy Pasquale. Hij heeft een kwartet met pianist Charin Im. Fabien Fouatou is de gitarist en Matteo Matsu bas. Dit stuk heette Reaching Home. En ik laat je nog twee stukken horen. Zometeen het titelstuk Movement in the Distance. Maar om te beginnen Song to a Sunrise in Vigo. De muziek van Eloy Pasquale.

Songs to a Sunrise in Vigo en A Movement in the Distance. En dat is het titelstuk van een nieuwe cd van Eloy Pasquale. En je weet het, hè? Meer informatie? Gewoon mij even mailen. co@injazz.nl. co@injazz.nl. De Pocket Concerts, onze serie met kleine concerten opgenomen in de studio van de Concertzender in Utrecht voor hun subkanaal World of Jazz en voor het Nederlands Jazzarchief. En natuurlijk zijn wij erbij betrokken, Buma Cultuur met In Jazz. Opnametechnicus Wijnand de Groot had zijn handen vol aan een prachtig kwartet dat geleid wordt door Jadi Peperzak. Hij heeft trouwens net een nieuwe plaat uit, Jadi Peperzak

Quartet, Amity. En daar ga ik de volgende editie zeker een paar stukken van draaien. Maar nu onze eigen exclusieve opnames die we maakten op 4 mei jongsleden voor de serie Pocket Concerts. En de vaste luisteraars weten het, je kunt die concertjes ook zien op ons speciale YouTube kanaal. En het adres daarvan is pocketconcerts_NL. pocketconcerts_NL. Ik zou zeggen, neem een kijkje en abonneer je. Ik laat je het hele miniconcert horen van de groep van Yadi, maar eerst even de bezetting. Yadi zelf natuurlijk, hij is de componist en speelt gitaar. Daniel Bulatkin, piano. Shulav Maharjan, bas. En Rafael Slors, drums. De stukken die je gaat horen zijn Conversation, Ober, Floating on Dream Soda en we beginnen met Ja, Ja, Ja. En daarna een gesprek dat ik had met Yadi na de opnames voor de Pocket Concerts. Veel plezier!

0: Ja, die vorig jaar zag ik jou in Laren tijdens de Laren Jazz Award als onderdeel van een band. En nu komen we elkaar weer tegen tijdens de Pocket Concerts hier bij de Concertcenter World of Jazz. Met je eigen kwartet. En op het moment dat we dit gesprek opnemen, heb jij gisteren je plaat gepresenteerd. Ja. Gefeliciteerd, vertel eens wat over.
1: Dankjewel. Ja, het was een lantaarnvenster. En het was een avond die ik denk ik niet heel snel zou vergeten. Want het zat lekker vol. En iedereen waar ik van hou was, er was gewoon heel speciaal. Ja. Ook met die jongens om het te spelen. En was echt te gek.
0: Een mooi kwartet. Noem even je bandleden.
1: Rafael Slors uit Nijmegen op drums. Daniel Bulatkin op piano. En Sulav Marjan op bas.
0: Sulav komt uit Nepal. Waar komt de pianist vandaan?
1: Daniel komt uit Praag, Tsjechië. Ja. Okay. En op de plaat die we gisteren hebben gepresenteerd staat Kashvi Kaljasena. Ja.
0: Hoe zou je jouw muziek omschrijven voor iemand die jullie nog nooit gehoord heeft?
1: Harry. dat is een goede vraag. Moderne jazz. En heel energiek. En soms een beetje te veel.
0: En ja, wat het leuke vind ik van deze set die we net gehoord hebben. Soms gaat het van lekker swingend, gewoon lekker collectief spelen. En dan opeens kom ik in een soort soundscape terecht. Het is heel gevarieerd wat jullie in korte tijd doen.
1: Ja, dankjewel. Ja, die soundscape is eigenlijk iets waar we de afgelopen tijd meer mee bezig zijn geweest. Dus dat meer dat swingende gedeelte, dat hebben we dan ook opgenomen, zeg maar. Ja. Hè? En we vonden eigenlijk dat we dat wel misten. Dus het is fijn om te horen dat het er nu is.
0: Zijn de composities continu in ontwikkeling tussen jullie vieren?
1: Ja, zeker. We hebben ook al dingen die op de plaat staan, hebben we al veranderd weer. En het moet wel leuk blijven om te spelen, zeker weten.
0: Nederland kent een rijke gitaartraditie, maar ook een hele levendige gitaarcultuur op dit moment. Hè. Er zijn allerlei initiatieven, het Bridge Festival, de gitaarconventions en dat soort dingen. Hoe plaats jij jezelf in de wereld van gitaristen in Nederland?
1: Oeh, hoe precies, Ko?
0: Nou, ik bedoel, je hebt natuurlijk, gitaar is natuurlijk een ongelooflijk veelzijdig instrument. Mm. Voel je jezelf onderdeel van een bepaalde traditie bijvoorbeeld?
1: Die traditie die probeer ik altijd wel meer en meer erin te krijgen. Ik kom zelf heel erg vanuit de rockmuziek vroeger. Je managed Stevie, daar heb ik heel veel dingen van uitgezocht. Mm-hmm. dit bebop en zo is pas later gekomen bij mij. Dus het is een hoe zou ik mezelf daarin plaatsen? Ik weet het niet.
0: Nou, ik vind het wel interessant. Je zegt, ik kom uit de rock. Ik heb veel dingen uitgezocht. De bebop kwam erbij. Ja. Dan krijg je daar een soort versmelting van. En die breng jij over het voetlicht. Denk je erover na? Komt dat vanzelf?
1: Ja, dat komt vanzelf. Natuurlijk heb ik wel heel bewust over mijn sound nagedacht. Mm-hmm. Maar ja, het komt wel vanzelf. Ik probeer gewoon te spelen wat ik hoor of zo. Mm-hmm. Je hebt een stukje van Pat Metheny dat hij vertelt van dat hij zijn ogen soms dicht doet als hij aan het spelen is. Dat hij alleen maar aan het luisteren is. En dat hij dan probeert in te beelden wat hij graag zou willen horen als er een andere gitarist dat zou spelen. Dan speelt hij dat gewoon. Ja. Ik kan het niet zo goed als hem natuurlijk. Maar ik denk dat ook wel is wat ik een beetje probeer te doen in ieder geval.
0: Luister je veel naar andere gitaristen?
1: Ja, heel veel. Zeker. Kurt Rozenwinkel is een hele grote held van mij. Scofield, Metheny. Ja. Ik heb heel veel naar Van Ruller geluisterd. Natuurlijk ook. Wes, zeker.
0: Wes Montgomery.
1: Ja, zeker. Koning. Ja. The Godfather.
0: Hey, de plaat is nu net uit. Je bent nu bij ons in de Pocket Concerts. Wat zijn de plannen voor de korte, middellange termijn?
1: We hebben een paar shows in mei nog staan, in juni. Brebbel, Jazz in Duketown. We gaan in augustus met onze oude pianist in Indonesië op tour. Vanuit Erasmushuis, zeg maar. Dus zat leuke dingen. Okay. Absoluut. En verder schrijven voor de volgende.
0: Tot zover een gesprek met Jadi Peperzak. En hij speelde met Daniel Bulatkin piano, Sulav Maharjan bas en Rafael Slors drums in onze serie Pocket Concerts. En ga maar eens kijken hoe dat eruit ziet op het YouTube-kanaal Pocket Concerts onderliggend streepje NL. En zoals beloofd, volgende keer een paar stukken van die LP van Jadi. Maar de pianist Daniel die gaf mij een prachtige vinylplaat toen hij bij ons was voor die opnames. Ik laat je nu een klein stukje horen van een eigen compositie van hem. Het is een band met Gilad Atzmon, alt-sax en klarinet, Daniel Bulatkin dus piano, Taras Volos bas en Dusan Czerniak drums. Die LP, daar kom ik later op terug. Ik laat je nu gauw even een stukje horen van een stuk dat heet Early Blues I Listen To. Maar niet voordat ik je heb bedankt voor het luisteren. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam en natuurlijk het hele team van Pocket Concerts. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog. Gedag allemaal.

De volgende opname van het album Broad Strokes bevat sopraansaxofonist Steve Lacy, alt-saxofonist Elton Dean en Lacy's ritmesectie. Het is met Jean-Jacques Avenel op contrabas en John Batch op slagwerk. U hoort ze in Monk's Coming on the Hudson. Dit wordt gevolgd door een nummer van Ab Baar's CD 4 en dat is van Rudd, The Horsehead Fiddler.